0: samen met het wereld van zin. Die zegt het. Met de bending en de lekker naar vijf.
1: Baba! Doe je dat even niet aan me? Ik was er ook weer mijn handen voor mij aan mijn hart.
0: Nee, daar is in de vorige gaat. Dat is even daarom. Lander gaat er. Zo, met de paniek door de ziel. Dat is niet lekker samen.
1: Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik
0: heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen.
1: Ik heb het niet gezegd dat ik het
2: niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet kan doen. Ik heb het niet gezegd dat ik het niet